luister dan op Voetsgebeur Kanaal 3. Alright. Alright. Alright. Natuurlijk, on was.